0: gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De oorzaak van de brand in augustus in natuurgebied Boshuizerbergen bij Venraai blijft onduidelijk. Dat blijkt uit een rapport van de brandweer. Werkzaamheden, oorlogsresten, afval en vonken van het spoor zijn als oorzaak uitgesloten. Bijna 4000 jeneverbessen gingen verloren. In de Verenigde Staten is kritiek op regeringspotjes in aanloop naar de parlementsverkiezingen van november. Volgens onderzoek voor The Washington Post zijn die betaald met geld voor grensbewaking en drugsbestrijding. Eén filmpje lijkt op een campagnevideo van Trump uit 2024. De regering ontkent campagne te voeren. Mattel hoorde donderdag bij de winnaars op Wall Street. Het aandeel van de speelgoedfabrikant steeg 18,8% na berichten over belangstelling voor een mogelijke overname door Authentic Brands Group, het bedrijf achter onder meer Reebok en Champion. De Dow Jones sloot iets hoger. De Britse politie heeft in Londen een 25-jarige Brits-Iraanse man opgepakt na een incident bij luchtmachtbasis Fairford. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad. Op twee locaties zijn doorzoekingen gedaan. Vijf andere mannen werden eerder opgepakt, maar kwamen op borgtocht vrij. Nu nog het weer. Blijft helder, met een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt nu rond de 15 graden en blijft ongeveer 13 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De oorzaak van de brand in augustus in natuurgebied Boshuizerbergen bij Venraai blijft onduidelijk. Dat blijkt uit een rapport van de brandweer. Werkzaamheden, oorlogsresten, afval en vonken van het spoor zijn als oorzaak uitgesloten. Bijna 4000 jeneverbessen gingen verloren. In de Verenigde Staten is kritiek op regeringspotjes in aanloop naar de parlementsverkiezingen van november. Volgens onderzoek voor The Washington Post zijn die betaald met geld voor grensbewaking en drugsbestrijding. Eén filmpje lijkt op een campagnevideo van Trump uit 2024. De regering ontkent campagne te voeren. Mattel hoorde donderdag bij de winnaars op Wall Street. Het aandeel van de speelgoedfabrikant steeg 18,8% na berichten over belangstelling voor een mogelijke overname door Authentic Brands Group, het bedrijf achter onder meer Reebok en Champion. De Dow Jones sloot iets hoger. De Britse politie heeft in Londen een 25-jarige Brits-Iraanse man opgepakt na een incident bij luchtmachtbasis Fairford. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad. Op twee locaties zijn doorzoekingen gedaan. Vijf andere mannen werden eerder opgepakt, maar kwamen op borgtocht vrij. Nu nog het weer. Blijft helder, met een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt nu rond de 15 graden en blijft ongeveer 13 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

verkeersinformatie. Op de nu volgende wegen moet rekening worden gehouden met filevorming en vertraging. Op de weg Groningen-Goes staat een file van 15 kilometer. Op de weg Maastricht-Den Helder staat een file van 23.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De oorzaak van de brand in augustus in natuurgebied Boshuizerbergen bij Venraai blijft onduidelijk. Dat blijkt uit een rapport van de brandweer. Werkzaamheden, oorlogsresten, afval en vonken van het spoor zijn als oorzaak uitgesloten. Bijna 4000 jeneverbessen gingen verloren. In de Verenigde Staten is kritiek op regeringspotjes in aanloop naar de parlementsverkiezingen van november. Volgens onderzoek voor The Washington Post zijn die betaald met geld voor grensbewaking en drugsbestrijding. Eén filmpje lijkt op een campagnevideo van Trump uit 2024. De regering ontkent campagne te voeren. Mattel hoorde donderdag bij de winnaars op Wall Street. Het aandeel van de speelgoedfabrikant steeg 18,8% na berichten over belangstelling voor een mogelijke overname door Authentic Brands Group, het bedrijf achter onder meer Reebok en Champion. De Dow Jones sloot iets hoger. De Britse politie heeft in Londen een 25-jarige Brits-Iraanse man opgepakt na een incident bij luchtmachtbasis Fairford. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad. Op twee locaties zijn doorzoekingen gedaan. Vijf andere mannen werden eerder opgepakt, maar kwamen op borgtocht vrij. Nu nog het weer. Het blijft helder, met een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt nu rond de 15 graden en blijft ongeveer 13 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

yes. It was so beautiful.

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De maker van ChatGPT, OpenAI, heeft 3 onderzoekers ontslagen. Volgens het bedrijf gingen de onderzoekers onzorgvuldig om met gevoelige informatie en schonden zij het bedrijfsbeleid. Hun werk had onder meer te maken met een externe organisatie die modellen voor kunstmatige intelligentie beoordeelt. OpenAI maakte hun identiteit niet bekend. Ethiopië heeft een Egyptische diplomaat tot persona non grata verklaard. Hij moet het land binnen 48 uur verlaten. Egypte heeft daarop een raadsadviseur van de Ethiopische ambassade in Egypte dezelfde maatregel opgelegd. Ook die moet binnen 48 uur vertrekken. De reden is niet duidelijk. In een bedrijfsverzamelgebouw aan de Bolderweg in Almere is in de nacht van donderdag op vrijdag een zeer grote brand uitgebroken. De veiligheidsregio Flevoland meldt dat de brand in 2 delen van het pand woedt. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar 3 andere delen. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de vergunningaanvraag voor een medicijnfabriek van Eli Lilly. Het Amerikaanse bedrijf wil voor $3 miljard diabetes- en afslankpillen produceren. In de fabriek werken zo'n 500 mensen. Eli Lilly heeft nog vergunningen nodig voor productie en het lozen van afvalwater. Nu nog het weer. De rest van vandaag blijft het droog en helder. De temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond 12 graden. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. Het is momenteel 13 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De maker van ChatGPT, OpenAI, heeft 3 onderzoekers ontslagen. Volgens het bedrijf gingen de onderzoekers onzorgvuldig om met gevoelige informatie en schonden zij het bedrijfsbeleid. Hun werk had onder meer te maken met een externe organisatie die modellen voor kunstmatige intelligentie beoordeelt. OpenAI maakte hun identiteit niet bekend. Ethiopië heeft een Egyptische diplomaat tot persona non grata verklaard. Hij moet het land binnen 48 uur verlaten. Egypte heeft daarop een raadsadviseur van de Ethiopische ambassade in Egypte dezelfde maatregel opgelegd. Ook die moet binnen 48 uur vertrekken. De reden is niet duidelijk. In een bedrijfsverzamelgebouw aan de Bolderweg in Almere is in de nacht van donderdag op vrijdag een zeer grote brand uitgebroken. De veiligheidsregio Flevoland meldt dat de brand in 2 delen van het pand woedt. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar 3 andere delen. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de vergunningaanvraag voor een medicijnfabriek van Eli Lilly. Het Amerikaanse bedrijf wil voor $3 miljard diabetes- en afslankpillen produceren. In de fabriek werken zo'n 500 mensen. Eli Lilly heeft nog vergunningen nodig voor productie en het lozen van afvalwater. Nu nog het weer. De rest van vandaag blijft het droog en helder. De temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond 12 graden. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. Het is momenteel 13 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De maker van ChatGPT, OpenAI, heeft 3 onderzoekers ontslagen. Volgens het bedrijf gingen de onderzoekers onzorgvuldig om met gevoelige informatie en schonden zij het bedrijfsbeleid. Hun werk had onder meer te maken met een externe organisatie die modellen voor kunstmatige intelligentie beoordeelt. OpenAI maakte hun identiteit niet bekend. Ethiopië heeft een Egyptische diplomaat tot persona non grata verklaard. Hij moet het land binnen 48 uur verlaten. Egypte heeft daarop een raadsadviseur van de Ethiopische ambassade in Egypte dezelfde maatregel opgelegd. Ook die moet binnen 48 uur vertrekken. De reden is niet duidelijk. In een bedrijfsverzamelgebouw aan de Bolderweg in Almere is in de nacht van donderdag op vrijdag een zeer grote brand uitgebroken. De veiligheidsregio Flevoland meldt dat de brand in 2 delen van het pand woedt. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar 3 andere delen. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de vergunningaanvraag voor een medicijnfabriek van Eli Lilly. Het Amerikaanse bedrijf wil voor $3 miljard diabetes- en afslankpillen produceren. In de fabriek werken zo'n 500 mensen. Eli Lilly heeft nog vergunningen nodig voor productie en het lozen van afvalwater. Dan heb ik nog het weer. De temperatuur loopt nog op naar ongeveer 15 graden. Er is lichte bewolking en de matige wind komt uit het zuid-zuidwesten. Grote veranderingen worden de komende uren niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio. Joey Coeypoets.
2: Ja, 7 uur geweest op de...

0: is Simone. Ja, leuk, ze woonde nog een tijdje in Nederland, hè. Maar Baby Just Cares voor me in 1962. En Eddie Howell, ook The Man from Manhattan. Wakker worden met de ochtendshow. Joey Kooijvoet hier, NSM. Ze is er elke half uur met het nieuws. En Billy Preston en Syreeta.
1: Bring me your song.

iconisch liedje uit de jaren 70 van Mesh, Suicide is Painless. Het liedje zou eigenlijk gebruikt worden voor één scène in de film. Robert Altman, hij was de regisseur van de film Mesh, die dacht, ik vraag mijn zoon hiervoor. Die zoon die was destijds 14 jaar, die schreef dus dat liedje Suicide is Painless van Mesh. En Robert, die kreeg destijds een vast bedrag van $70.000 voor het regisseren van de film. Maar zijn zoon, die ondertussen in de 70 is, die heeft natuurlijk goed geboerd voor de royalties. Hij heeft ondertussen meer dan $1 miljoen.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De maker van ChatGPT, OpenAI, heeft 3 onderzoekers ontslagen. Volgens het bedrijf gingen de onderzoekers onzorgvuldig om met gevoelige informatie en schonden zij het bedrijfsbeleid. Hun werk had onder meer te maken met een externe organisatie die modellen voor kunstmatige intelligentie beoordeelt. OpenAI maakte hun identiteit niet bekend. Ethiopië heeft een Egyptische diplomaat tot persona non grata verklaard. Hij moet het land binnen 48 uur verlaten. Egypte heeft daarop een raadsadviseur van de Ethiopische ambassade in Egypte dezelfde maatregel opgelegd. Ook die moet binnen 48 uur vertrekken. De reden is niet duidelijk. In een bedrijfsverzamelgebouw aan de Bolderweg in Almere is in de nacht van donderdag op vrijdag een zeer grote brand uitgebroken. De veiligheidsregio Flevoland meldt dat de brand in 2 delen van het pand woedt. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar 3 andere delen. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de vergunningaanvraag voor een medicijnfabriek van Eli Lilly. Het Amerikaanse bedrijf wil voor $3 miljard diabetes- en afslankpillen produceren. In de fabriek werken zo'n 500 mensen. Eli Lilly heeft nog vergunningen nodig voor productie en het lozen van afvalwater. Dan heb ik nog het weer. De temperatuur loopt nog op naar ongeveer 15 graden. Er is lichte bewolking en de matige wind komt uit het zuid-zuidwesten. Grote veranderingen worden de komende uren niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Let me try again. Dat was Frank Sinatra. Feel Good Radio 60s en 70s hits. Oh, het is zo heerlijk om wakker te worden op de vrijdag. En ja, vrijdag is altijd een extra mooie dag, want het weekend staat voor de deur. En je kan dan lekker leuke dingen doen, ja toch? Jackie Wilson, Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher. Lekker vrolijk wakker worden.

heeft wel een puntje daar, hoor, Gerard Kok. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Maar dat betekent dat we lekker in oktober zijn aanbeland. Dat je binnenkort weer van die mooie lampjes overal ziet. Dat de kerst eraan komt. Dat je kan genieten van al die mooie dagen die eraan komen. En nu de birds. Turn, turn, turn.

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De inflatie in Nederland is in september gestegen naar 3,4%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van een snelle raming. Vooral door de hoge brandstofprijzen. Benzine en diesel bereikten recordprijzen. In augustus was de inflatie nog 3,3%. De maker van ChatGPT, OpenAI, heeft 3 onderzoekers ontslagen. Volgens het bedrijf gingen de onderzoekers onzorgvuldig om met gevoelige informatie en schonden zij het bedrijfsbeleid. Hun werk had onder meer te maken met een externe organisatie die modellen voor kunstmatige intelligentie beoordeelt. OpenAI maakte hun identiteit niet bekend. Ethiopië heeft een Egyptische diplomaat tot persona non grata verklaard. Hij moet het land binnen 48 uur verlaten. Egypte heeft daarop een raadsadviseur van de Ethiopische ambassade in Egypte dezelfde maatregel opgelegd. Ook die moet binnen 48 uur vertrekken. De reden is niet duidelijk. In een bedrijfsverzamelgebouw aan de Bolderweg in Almere is in de nacht van donderdag op vrijdag een zeer grote brand uitgebroken. De veiligheidsregio Flevoland meldt dat de brand in 2 delen van het pand woedt. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar 3 andere delen. Dan heb ik nog het weer. De rest van vandaag blijft het droog. De temperatuur loopt in de loop van de uren op van 12 naar ongeveer 17 graden. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Joey Koeipoets.
3: 8 uur geweest. Lekker wakker worden doe je met Joey en SB in de ochtend. Zometeen voor je de Eagles. En hier is eerst Hot Chocolate.

Sir Tom Jones op de vroege ochtend van Feel Good Radio. Het is vrijdagochtend 2 oktober. Dit liedje is gedaan door André van Duin. Dan heet het File. Maar het origineel is natuurlijk van Morris Albert 1975.

Jay and the Americans and come a little bit closer. Nou, kom maar een beetje dichter bij de radio dan. Zet hem een klein beetje harder en geniet van die warme klanken uit de jaren 60 en 70. Want wij draaien ze de hele dag voor je. Straks onder andere nog Crystal Gayle, die komt eraan. Frankie Miller en natuurlijk zometeen ook Esme met het laatste nieuws. Je hoort haar om 8:30 naar de Detroit Admirals. See how I'm walking. See how

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden? De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: Beleef de ultieme musical hit Petticoat. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De inflatie in Nederland is in september gestegen naar 3,4%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van een snelle raming. Vooral door de hoge brandstofprijzen. Benzine en diesel bereikten recordprijzen. In augustus was de inflatie nog 3,3%. De maker van ChatGPT, OpenAI, heeft 3 onderzoekers ontslagen. Volgens het bedrijf gingen de onderzoekers onzorgvuldig om met gevoelige informatie en schonden zij het bedrijfsbeleid. Hun werk had onder meer te maken met een externe organisatie die modellen voor kunstmatige intelligentie beoordeelt. OpenAI maakte hun identiteit niet bekend. Ethiopië heeft een Egyptische diplomaat tot persona non grata verklaard. Hij moet het land binnen 48 uur verlaten. Egypte heeft daarop een raadsadviseur van de Ethiopische ambassade in Egypte dezelfde maatregel opgelegd. Ook die moet binnen 48 uur vertrekken. De reden is niet duidelijk. In een bedrijfsverzamelgebouw aan de Bolderweg in Almere is in de nacht van donderdag op vrijdag een zeer grote brand uitgebroken. De veiligheidsregio Flevoland meldt dat de brand in 2 delen van het pand woedt. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar 3 andere delen. Dan heb ik nog het weer. De rest van vandaag blijft het droog. De temperatuur loopt in de loop van de uren op van 12 naar ongeveer 17 graden. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Sam Cooke. Ja, dit is oud, hè, 1960. En daarvoor nog de Buzzcocks en Lowdown. Dit is de zender met de meeste luisteraars en de beste liedjes uit de 60s en 70s. Wakker worden doen we samen. En zometeen Steelers Wheel en nu Rod Stewart.

085-8200-899. Dat is het telefoonnummer dat je even moet onthouden. 085-8200-899. Straks, na 10 uur, dan zitten onze collega's van de bellijn weer voor je klaar. Dus als je even gezellig wil kletsen, dat kan. Zometeen, na 10 uur.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Nike gaat opnieuw banen schrappen. Dat gebeurt na tegenvallende verkoopcijfers en een teleurstellende prognose voor 2027. Het sportartikelenmerk wil verkoopdivisies samenvoegen omdat minder functies nodig zijn. Topman Elliot Hill wil met de reorganisatie in 5 jaar 2,5 miljard dollar besparen. Vrijdagochtend vroeg is er dichte mist in Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Utrecht. Het KNMI geeft code geel af voor slecht zicht. De waarschuwing geldt van 6 tot 9 uur. In Eelde is het zicht 99 meter. Na zonsopkomst trekt de mist weg. Russische luchtaanvallen hebben opnieuw de zuidelijke brug in Kiev getroffen. Dat meldt burgemeester Vitali Klitschko. Het verkeer over de brug, een belangrijke verbinding tussen het westen en oosten van de stad, ligt in beide richtingen stil. In de nacht van donderdag op vrijdag kwam in Kiev 1 persoon om en raakte 2 mensen gewond. De inflatie in Nederland is in september gestegen naar 3,4%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van een snelle raming, vooral door de hoge brandstofprijzen. Benzine en diesel bereikten recordprijzen. In augustus was de inflatie nog 3,3%. Dan heb ik nog het weer. De zon heeft vandaag op veel plaatsen de overhand. De wind waait matig uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur ligt nu rond 12 graden en stijgt later naar ongeveer 18 graden. Grote veranderingen in het weer worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Rijswijk en Den Hoorn 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de N211.
4: Joey Koeipoets. En zo is het alweer 9 uur geweest. Feel Good Radio zit daar met de

Ja, ja, dit zijn ze, monumenten op de vrijdagochtend. 2 oktober vandaag, Billy Joel hoorde je, Piano Man. En ja, ach, de Four Tops, Baby, I Need Your Loving. Ja, dat is natuurlijk niet veel minder iconisch, niet veel minder legendarisch natuurlijk. Hè. En dat klopt, want je hebt Feel Good Radio aanstaan met de beste classic hits. Alleen de beste en de mooiste herinneringen, die hoor je bij ons. En straks, Pointer Sisters, Los Bravos. Als jij nou denkt, hey, ik wil even laten weten dat ik wakker ben, je mag ons een berichtje sturen via de WhatsApp, dat vinden we leuk. 06-5139-5139. Heb ik nu 10cc voor? Dreadlock.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Nike gaat opnieuw banen schrappen. Dat gebeurt na tegenvallende verkoopcijfers en een teleurstellende prognose voor 2027. Het sportartikelenmerk wil verkoopdivisies samenvoegen omdat minder functies nodig zijn. Topman Elliot Hill wil met de reorganisatie in 5 jaar 2,5 miljard dollar besparen. Vrijdagochtend vroeg is er dichte mist in Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Utrecht. Het KNMI geeft code geel af voor slecht zicht. De waarschuwing geldt van 6 tot 9 uur. In Eelde is het zicht 99 meter. Na zonsopkomst trekt de mist weg. Russische luchtaanvallen hebben opnieuw de zuidelijke brug in Kiev getroffen. Dat meldt burgemeester Vitali Klitschko. Het verkeer over de brug, een belangrijke verbinding tussen het westen en oosten van de stad, ligt in beide richtingen stil. In de nacht van donderdag op vrijdag kwam in Kiev 1 persoon om en raakte 2 mensen gewond. De inflatie in Nederland is in september gestegen naar 3,4%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van een snelle raming, vooral door de hoge brandstofprijzen. Benzine en diesel bereikten recordprijzen. In augustus was de inflatie nog 3,3%. Dan heb ik nog het weer. De zon heeft vandaag op veel plaatsen de overhand. De wind waait matig uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur ligt nu rond 12 graden en stijgt later naar ongeveer 18 graden. Grote veranderingen in het weer worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Paul Anka, having my baby. En ja, er was ook nog op Feel Good Radio. Zometeen vanaf 10 uur, dan is onze bellijn geopend. Als je buiten de uitzending gewoon even lekker wil kletsen en luisteren het oor, dan kan je bellen met onze collega's van de bellijn 085-8200-899. Vanaf 10 uur is de lijn geopend. 085-8200-899.

0: Beleef de ultieme musical hit Petticoat. Petticoat, Petticoat, roze, lila, gele, vlot. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is.
1: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
2: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
3: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Volvo Cars trekt de verwachtingen voor dit jaar in. De Zweedse autofabrikant verkocht in het derde kwartaal minder auto's door een zwakke automarkt in China en de Verenigde Staten. In China verslechteren de marktomstandigheden. In de Verenigde Staten herstellen de verkopen minder snel dan verwacht. De AEX-index is vrijdag met een kleine winst geopend na een verlies van 1,1% een dag eerder. Beleggers wachten op het Amerikaanse banenrapport over september. Naar verwachting groeide de werkgelegenheid met 90.000 banen. De midcap steeg licht. De politie heeft donderdagavond bij de ontruiming van een gekraakt pand in Arnhem 17 mensen aangehouden. Ze worden verdacht van huisvredebreuk en vrijdag verhoord. De krakers zaten sinds eerder deze week in een voormalige sportschool. Ze vroegen aandacht voor leegstand tijdens de woningnood. Justitieminister David van Wiel zegt opnieuw dat de Europese begrotingssteun aan Sierra Leone is gestopt omdat het land Jos Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos, niet wil uitleveren. Volgens de Europese Commissie is de formele reden technisch. Van Wiel zegt dat de steun bedoeld is om drugscriminaliteit te bestrijden. Dan heb ik nog het weer. Op dit moment is het 14 graden en wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. De komende uren blijft het droog. De temperatuur loopt geleidelijk op naar ongeveer 19 graden. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
4: Omrijders voor de werkzaamheden aan de N211 staan in de file op de N223, Hoek van Holland richting Delft. Tussen De Lier en de aansluiting met de A4, 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier.
5: Erwin van der
6: Broek. Het is vrijdagmorgen, de vrolijke vrijdag is aan. En ik heb eventjes een leuk orkestje gehuurd om de sfeer erin te krijgen. Ben McCoy, mensen.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Volvo Cars trekt de verwachtingen voor dit jaar in. De Zweedse autofabrikant verkocht in het derde kwartaal minder auto's door een zwakke automarkt in China en de Verenigde Staten. In China verslechteren de marktomstandigheden. In de Verenigde Staten herstellen de verkopen minder snel dan verwacht. De AEX-index is vrijdag met een kleine winst geopend na een verlies van 1,1% een dag eerder. Beleggers wachten op het Amerikaanse banenrapport over september. Naar verwachting groeide de werkgelegenheid met 90.000 banen. De midcap steeg licht. De politie heeft donderdagavond bij de ontruiming van een gekraakt pand in Arnhem 17 mensen aangehouden. Ze worden verdacht van huisvredebreuk en vrijdag verhoord. De krakers zaten sinds eerder deze week in een voormalige sportschool. Ze vroegen aandacht voor leegstand tijdens de woningnood. Justitieminister David van Wiel zegt opnieuw dat de Europese begrotingssteun aan Sierra Leone is gestopt omdat het land Jos Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos, niet wil uitleveren. Volgens de Europese Commissie is de formele reden technisch. Van Wiel zegt dat de steun bedoeld is om drugscriminaliteit te bestrijden. Dan heb ik nog het weer. Op dit moment is het 14 graden en wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. De komende uren blijft het droog. De temperatuur loopt geleidelijk op naar ongeveer 19 graden. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Hij kwam uit Delft en het was een feestnummer. Nico Haak was dat hier op de vrijdagmorgen van Feel Good 60s en 70s. Dat is je moeder niet zo heus. Goedemorgen, het is bijna weekend. Wij vieren dat de hele dag op de vrolijke vrijdag van onze mooie zender. En dit is een van de mooiste liefdesverklaringen ooit, zou ik willen zeggen. Stevie Wonder, you are the...

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Volvo Cars trekt zijn verwachtingen voor het hele jaar in. De Zweedse autofabrikant verkocht in het derde kwartaal ruim 40% minder auto's in China dan een jaar eerder. In Noord- en Zuid-Amerika daalden de verkopen met 14%. Nieuwe voorspellingen blijven uit door onzekere marktomstandigheden. De woning aan de Honingklaver in Overasselt gaat vrijdag weer open. Burgemeester Juri Minses verlengt de sluiting niet omdat er geen nieuwe feiten of omstandigheden zijn. Wel komt er 2 maanden camerabewaking rond het huis. De woning was op 1 september doelwit van gewapende mannen. VVD-leider Dilan Yeşilgöz klaagt over de ruis en beeldvorming rond het belastingplan. Ondanks concessies aan linkse en rechtse oppositie is een meerderheid nog niet in zicht. Yeşilgöz zegt wel een meerderheid te zien en hoopt op brede steun. Het plan bevat een oplossing voor box 3, een lagere vliegbelasting en lagere accijns. Justitieminister David van Weel zegt opnieuw dat Europese steun aan Sierra Leone is gestopt omdat het land Jos Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos, niet wil uitleveren. De Europese Commissie noemt technische redenen. Volgens Van Weel blijkt uit gesprekken dat de steun bedoeld is om drugscriminaliteit te bestrijden. Dan heb ik nog het weer. De rest van de dag blijft het droog. Het is overwegend bewolkt. De matige wind komt uit het zuid-zuidwesten. Op dit moment is het 15 graden. De temperatuur loopt op naar ongeveer 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Erwin van der Brink.
3: Ja, een uurtje om 6 in het eerste weekend van oktober gaat beginnen. Wij vieren dat de hele

Want nog een hitje met de Walk Right Back ook in diezelfde periode. Anne Murray was dat hier in de 80. You Needed Me, een mooie love song uit de jaren 70. Die kan je hebben op vrijdagmorgen, toch? Hé, lekker man, verse koffie, nieuwe koekjes. Zometeen ook nog de snacklunch. Oh ja, zometeen weer het bruine fruit op tafel. En nu Mick Jagger.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Volvo Cars trekt zijn verwachtingen voor het hele jaar in. De Zweedse autofabrikant verkocht in het derde kwartaal ruim 40% minder auto's in China dan een jaar eerder. In Noord- en Zuid-Amerika daalden de verkopen met 14%. Nieuwe voorspellingen blijven uit door onzekere marktomstandigheden. De woning aan de Honingklaver in Overasselt gaat vrijdag weer open. Burgemeester Juri Minses verlengt de sluiting niet omdat er geen nieuwe feiten of omstandigheden zijn. Wel komt er 2 maanden camerabewaking rond het huis. De woning was op 1 september doelwit van gewapende mannen. VVD-leider Dilan Yeşilgöz klaagt over de ruis en beeldvorming rond het belastingplan. Ondanks concessies aan linkse en rechtse oppositie is een meerderheid nog niet in zicht. Yeşilgöz zegt wel een meerderheid te zien en hoopt op brede steun. Het plan bevat een oplossing voor box 3, een lagere vliegbelasting en lagere accijns. Justitieminister David van Weel zegt opnieuw dat Europese steun aan Sierra Leone is gestopt omdat het land Jos Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos, niet wil uitleveren. De Europese Commissie noemt technische redenen. Volgens Van Weel blijkt uit gesprekken dat de steun bedoeld is om drugscriminaliteit te bestrijden. Dan heb ik nog het weer. De rest van de dag blijft het droog. Het is overwegend bewolkt. De matige wind komt uit het zuid-zuidwesten. Op dit moment is het 15 graden. De temperatuur loopt op naar ongeveer 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Door de werkzaamheden aan de N211 staat er file op de N223 van Hoek van Holland naar Delft. Tussen de Dier en de aansluiting met de A4, 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Nou, ik zou vanmiddag gewoon even de kortste weg naar huis pakken. Hoe vind je die? Supertramp en Take the Long Way Home. Ik ga eventjes mijzelf voorbereiden op de snacklunch. Die komt er zo meteen aan.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden. De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: Beleef de ultieme musical hit Petticoat. Petticoat, Petticoat, roze, lila, gele, blauw. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is.
2: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
3: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Er komt geen verder strafrechtelijk onderzoek naar een student van de Universiteit Maastricht. Het Openbaar Ministerie en de politie zien in een video geen strafbare feiten. De student suggereerde daarin betrokkenheid bij de aanval op Israël op 7 oktober. De universiteit praat met hem over het hervatten van zijn studie. Volvo Cars trekt zijn verwachtingen voor het hele jaar in. De Zweedse autofabrikant verkocht in het derde kwartaal ruim 40% minder auto's in China dan een jaar eerder. In Noord- en Zuid-Amerika daalden de verkopen met 14%. Nieuwe voorspellingen blijven uit door onzekere marktomstandigheden. De woning aan de Honingklaver in Overasselt gaat vrijdag weer open. Burgemeester Juri Minses verlengt de sluiting niet omdat er geen nieuwe feiten of omstandigheden zijn. Wel komt er 2 maanden camerabewaking rond het huis. De woning was op 1 september doelwit van gewapende mannen. VVD-leider Dilan Yeşilgöz klaagt over de ruis en beeldvorming rond het belastingplan. Ondanks concessies aan linkse en rechtse oppositie is een meerderheid nog niet in zicht. Yeşilgöz zegt wel een meerderheid te zien en hoopt op brede steun. Het plan bevat een oplossing voor box 3, een lagere vliegbelasting en lagere accijns. Dan heb ik nog het weer. De temperatuur loopt geleidelijk op van 17 naar ongeveer 20 graden. Er is afwisseling van zon en wolkenvelden. Het waait matig uit het zuid-zuidwesten. Dat blijft het weerbeeld voor de komende tijd. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
4: Erwin van der Brie.
5: Het lijkt elke week wel meer te worden. Wat een enorme bestelling weer van die snack. Waarom de hoek? Ja hoor, de lunch gaat beginnen.

Ja, verraad je wel in het weekendsfeertje. De Tramps en Disco Inferno. Goedemiddag, we lunchen hier. De snackbar leeg tot een uurtje of één. Als jij ook aan de lunch zit en die kans is groot, eet smakelijk en geniet er lekker van. We draaien richting het weekend met Gilman en zelf. En hier is dat in lekkere Get

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Er komt geen verder strafrechtelijk onderzoek naar een student van de Universiteit Maastricht. Het Openbaar Ministerie en de politie zien in een video geen strafbare feiten. De student suggereerde daarin betrokkenheid bij de aanval op Israël op 7 oktober. De universiteit praat met hem over het hervatten van zijn studie. Volvo Cars trekt zijn verwachtingen voor het hele jaar in. De Zweedse autofabrikant verkocht in het derde kwartaal ruim 40% minder auto's in China dan een jaar eerder. In Noord- en Zuid-Amerika daalden de verkopen met 14%. Nieuwe voorspellingen blijven uit door onzekere marktomstandigheden. De woning aan de Honingklaver in Overasselt gaat vrijdag weer open. Burgemeester Juri Minses verlengt de sluiting niet omdat er geen nieuwe feiten of omstandigheden zijn. Wel komt er 2 maanden camerabewaking rond het huis. De woning was op 1 september doelwit van gewapende mannen. VVD-leider Dilan Yeşilgöz klaagt over de ruis en beeldvorming rond het belastingplan. Ondanks concessies aan linkse en rechtse oppositie is een meerderheid nog niet in zicht. Yeşilgöz zegt wel een meerderheid te zien en hoopt op brede steun. Het plan bevat een oplossing voor box 3, een lagere vliegbelasting en lagere accijns. Dan heb ik nog het weer. De temperatuur loopt geleidelijk op van 17 naar ongeveer 20 graden. Er is afwisseling van zon en wolkenvelden. Het waait matig uit het zuid-zuidwesten. Dat blijft het weerbeeld voor de komende tijd. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. Het Huis Oranje-Nassau was met overtuiging en zonder wezenlijke bedenkingen betrokken bij het kolonialisme. Dat blijkt uit onderzoek naar de rol van de Oranjes in de koloniale geschiedenis van Nederland tussen 1600 en 2025. Het onderzoek duurde 3 jaar en is gedaan op verzoek van koning Willem-Alexander. De 42 Afghanen die de Nederlandse ambassade in Kabul bewaakten, worden definitief niet naar Nederland gehaald. De Hoge Raad heeft hun eis afgewezen en de uitspraak van het gerechtshof bevestigd. Volgens de rechter geldt Afghaans recht en had Nederland geen gezag over de bewakers. De inflatie in de eurozone is in september gestegen naar 3,8% op jaarbasis. Dat meldt Eurostat op basis van een voorlopige schatting. Het is het hoogste niveau sinds september 2023. In augustus was de inflatie 3,2%. De stijging komt door hogere brandstofprijzen. De Indiaanse piloot Smit Makshar zegt dat hij passagiers wilde beschermen nadat zijn co-piloot hem tijdens een Fly Dubai-vlucht had aangevallen. Gewond opende Makshar de cockpitdeur. Passagiers overmeesterden de co-piloot. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Tabuk. Het voorval wordt onderzocht. Dan nog het weer. De komende uren blijft het droog, met op veel plaatsen geregeld zon. De temperatuur verandert weinig en blijft rond 20 graden. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. Op dit moment is het 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Beleef de ultieme musical hit Petticoat. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is.
2: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
3: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
4: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. Het Huis Oranje-Nassau was met overtuiging en zonder wezenlijke bedenkingen betrokken bij het kolonialisme. Dat blijkt uit onderzoek naar de rol van de Oranjes in de koloniale geschiedenis van Nederland tussen 1600 en 2025. Het onderzoek duurde 3 jaar en is gedaan op verzoek van koning Willem-Alexander. De 42 Afghanen die de Nederlandse ambassade in Kabul bewaakten, worden definitief niet naar Nederland gehaald. De Hoge Raad heeft hun eis afgewezen en de uitspraak van het gerechtshof bevestigd. Volgens de rechter geldt Afghaans recht en had Nederland geen gezag over de bewakers. De inflatie in de eurozone is in september gestegen naar 3,8% op jaarbasis. Dat meldt Eurostat op basis van een voorlopige schatting. Het is het hoogste niveau sinds september 2023. In augustus was de inflatie 3,2%. De stijging komt door hogere brandstofprijzen. De Indiaanse piloot Smit Makshar zegt dat hij passagiers wilde beschermen nadat zijn co-piloot hem tijdens een Fly Dubai-vlucht had aangevallen. Gewond opende Makshar de cockpitdeur. Passagiers overmeesterden de co-piloot. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Tabuk. Het voorval wordt onderzocht. Dan nog het weer. De komende uren blijft het droog, met op veel plaatsen geregeld zon. De temperatuur verandert weinig en blijft rond 20 graden. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. Op dit moment is het 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. De Europese Commissie wijst een mogelijk exportverbod op diesel volledig van de hand. Volgens een woordvoerder zou zo'n verbod het vertrouwen in de Verenigde Staten als betrouwbare partner schaden. De Verenigde Staten dreigen ermee als Europa geen brandstofvoorraden vrijgeeft. De Europese Unie wil hierover samenwerken met het Internationaal Energieagentschap. Volgens historicus Gert Oostindie wilde koningin Beatrix dat het Nationaal Slavernijmonument in Amsterdam alleen het einde van de slavernij zou herdenken. In haar persoonlijke aantekeningen schreef ze dat er geen kransleggingen mochten komen. Beatrix was ook niet enthousiast over de vormgeving. Meer dan 30 leden van lokale gemeenschappen in het oosten van Kenia stappen naar de rechter vanwege een project voor koolstofkredieten. Herders zeggen de controle over hun land rond Biliko Bulesa te zijn kwijtgeraakt. Onder meer Netflix en Meta kopen de kredieten om hun uitstoot te compenseren. Voor de vierde dag op rij zijn er in heel Frankrijk ongeregeldheden rond middelbare scholen. Het ministerie van Onderwijs meldt problemen bij 564 instellingen. Scholieren vallen agenten en schoolmedewerkers aan. Er wordt brand gesticht en vernield. De regering beschuldigt LFI, ononderworpen Frankrijk, van het aanwakkeren van geweld. De partij ontkent dat. Dan nog het weer. De zon heeft op veel plekken de overhand. Er waait een matige zuidwestenwind. De komende uren blijft het rustig en droog. De temperatuur schommelt rond 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. De Europese Commissie wijst een mogelijk exportverbod op diesel volledig van de hand. Volgens een woordvoerder zou zo'n verbod het vertrouwen in de Verenigde Staten als betrouwbare partner schaden. De Verenigde Staten dreigen ermee als Europa geen brandstofvoorraden vrijgeeft. De Europese Unie wil hierover samenwerken met het Internationaal Energieagentschap. Volgens historicus Gert Oostindie wilde koningin Beatrix dat het Nationaal Slavernijmonument in Amsterdam alleen het einde van de slavernij zou herdenken. In haar persoonlijke aantekeningen schreef ze dat er geen kransleggingen mochten komen. Beatrix was ook niet enthousiast over de vormgeving. Meer dan 30 leden van lokale gemeenschappen in het oosten van Kenia stappen naar de rechter vanwege een project voor koolstofkredieten. Herders zeggen de controle over hun land rond Biliko Bulesa te zijn kwijtgeraakt. Onder meer Netflix en Meta kopen de kredieten om hun uitstoot te compenseren. Voor de vierde dag op rij zijn er in heel Frankrijk ongeregeldheden rond middelbare scholen. Het ministerie van Onderwijs meldt problemen bij 564 instellingen. Scholieren vallen agenten en schoolmedewerkers aan. Er wordt brand gesticht en vernield. De regering beschuldigt LFI, ononderworpen Frankrijk, van het aanwakkeren van geweld. De partij ontkent dat. Dan nog het weer. De zon heeft op veel plekken de overhand. Er waait een matige zuidwestenwind. De komende uren blijft het rustig en droog. De temperatuur schommelt rond 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden. De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
2: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
3: Jasper Marquies met het nieuws op Feel Good Radio. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, Rabin Baldessing, noemt koning Willem-Alexander een voorbeeld voor andere koningshuizen. Volgens Baldessing laat de koning zien hoe Nederland het koloniale verleden kan erkennen. Hij zegt dat bewustwording daarover al vroeg in het onderwijs moet beginnen. Het olie- en grondstoffenhandelshuis Gunvor gaat verder als Centalion en verhuist het hoofdkantoor van Cyprus naar Singapore. De naamsverandering volgt op kritiek op vermeende banden met het Kremlin. Gunvor werd opgericht door Gennady Timchenko, een goede vriend van Vladimir Poetin, en Torbjörn Törnqvist. Meer dan 30 leden van lokale gemeenschappen in het oosten van Kenia hebben een rechtszaak aangespannen tegen een project voor koolstofkredieten. Herders zeggen dat ze daardoor de controle over hun land zijn kwijtgeraakt. Het project wordt beheerd door Northern Rangelands Trust, dat volgens de eisers ook gewapende krijgers inzetten. Minister Stientje van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei verwacht een brede meerderheid voor de wet over het bijmengen van groen gas. De Tweede Kamer stemt dinsdag. Pro steunt de wet nog niet, uit vrees dat die de intensieve veehouderij in stand houdt. De wet moet op 1 januari ingaan. Dan nog het weer. De zon heeft op veel plaatsen de overhand. Er staat een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur blijft rond 20 graden. Grote veranderingen worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Beleef de ultieme musical hit Petticoat. Petticoat, Petticoat, roze, lila, gele, vlot. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, Rabin Baldessing, noemt koning Willem-Alexander een voorbeeld voor andere koningshuizen. Volgens Baldessing laat de koning zien hoe Nederland het koloniale verleden kan erkennen. Hij zegt dat bewustwording daarover al vroeg in het onderwijs moet beginnen. Het olie- en grondstoffenhandelshuis Gunvor gaat verder als Centalion en verhuist het hoofdkantoor van Cyprus naar Singapore. De naamsverandering volgt op kritiek op vermeende banden met het Kremlin. Gunvor werd opgericht door Gennady Timchenko, een goede vriend van Vladimir Poetin, en Torbjörn Törnqvist. Meer dan 30 leden van lokale gemeenschappen in het oosten van Kenia hebben een rechtszaak aangespannen tegen een project voor koolstofkredieten. Herders zeggen dat ze daardoor de controle over hun land zijn kwijtgeraakt. Het project wordt beheerd door Northern Rangelands Trust, dat volgens de eisers ook gewapende krijgers inzetten. Minister Stientje van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei verwacht een brede meerderheid voor de wet over het bijmengen van groen gas. De Tweede Kamer stemt dinsdag. Pro steunt de wet nog niet, uit vrees dat die de intensieve veehouderij in stand houdt. De wet moet op 1 januari ingaan. Dan nog het weer. De zon heeft op veel plaatsen de overhand. Er staat een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur blijft rond 20 graden. Grote veranderingen worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Het begint wel drukker te worden in de regio, maar de meeste files leveren nog niet zo heel veel vertraging op. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam, daar sta je wel 10 minuten in de file tussen Leidschendam en Den Hoorn. De meeste vertraging is er nu op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Nieuwebrug en Gouda, namelijk 20 minuten. Er is daar een ongeluk gebeurd, er zijn 2 rijstroken dicht. En op de N223 van Hoek van Holland naar Delft voor de aansluiting met de A4 ook 10 minuten extra reistijd.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. De Amerikaanse autoriteiten hebben de 38-jarige Greg Liu gearresteerd. Hij wordt ervan beschuldigd computerservers ter waarde van meer dan $300 miljoen... via valse documenten en derde landen naar China te hebben gesmokkeld. Bij een veroordeling wacht hem maximaal 50 jaar cel. Een record aantal Jemenieten in regeringsgebied kan dit jaar niet genoeg eten, meldt het Wereldvoedselprogramma. Bijna driekwart van de huishoudens slaat maaltijden over. Ongeveer 2,2 miljoen kinderen jonger dan 5 jaar zijn acuut ondervoed. Het geweld tussen Saoedi-Arabië en de Houthis belemmert de toegang tot hulp. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, Rabin Baldessing, noemt koning Willem-Alexander een voorbeeld voor andere koningshuizen. Volgens Baldessing laat de koning zien hoe Nederland het koloniale verleden kan erkennen. Hij zegt dat bewustwording daarover al vroeg in het onderwijs moet beginnen. Het olie- en grondstoffenhandelshuis Gunvor gaat verder als Centalion en verhuist het hoofdkantoor van Cyprus naar Singapore. De naamsverandering volgt op kritiek op vermeende banden met het Kremlin. Gunvor werd opgericht door Gennady Timchenko, een goede vriend van Vladimir Poetin, en Torbjörn Törnqvist. Dan nog het weer. Er is een afwisseling van zon- en wolkenvelden. Uit het zuidwesten waait een matige wind. De temperatuur blijft rond de 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Erwin van der Brink. En die zegt goedemiddag, nog minder dan een uur. En het eerste weekend van oktober gaat beginnen.

De Doobie Brothers gingen in de jaren 70 aan de haal met het nummer en scoorden er ook een hele dikke hit mee. Maar origineel komt uit de jaren 60. The Birds, die gasten van Mr. Tambourine Man. Weet je wel? Weet je wel? Nou, dat werd toen ook heel veel gezegd. Hey, weet je wel, te gek, weet je wel. Jesus is just alright aan het begin van die vrijdagmiddagshow van Feel Good 60s and 70s. Ben jij klaar voor een vrijmibo? Nou, wij wel. Aftellen na 5 uur. Onze catering is al in de house. Dat gaat gezegd.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. En bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. De Amerikaanse autoriteiten hebben de 38-jarige Greg Lou gearresteerd. Hij wordt ervan beschuldigd computerservers ter waarde van meer dan $300 miljoen... via valse documenten en derde landen naar China te hebben gesmokkeld. Bij een veroordeling wacht hem maximaal 50 jaar cel. Een record aantal Jemenieten in regeringsgebied kan dit jaar niet genoeg eten, meldt het Wereldvoedselprogramma. Bijna driekwart van de huishoudens slaat maaltijden over. Ongeveer 2,2 miljoen kinderen jonger dan 5 jaar zijn acuut ondervoed. Het geweld tussen Saoedi-Arabië en de Houthis belemmert de toegang tot hulp. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, Rabin Baldessing, noemt koning Willem-Alexander een voorbeeld voor andere koningshuizen. Volgens Baldessing laat de koning zien hoe Nederland het koloniale verleden kan erkennen. Hij zegt dat bewustwording daarover al vroeg in het onderwijs moet beginnen. Het olie- en grondstoffenhandelshuis Gunvor gaat verder als Centalion en verhuist het hoofdkantoor van Cyprus naar Singapore. De naamsverandering volgt op kritiek op vermeende banden met het Kremlin. Gunvor werd opgericht door Gennady Timchenko, een goede vriend van Vladimir Poetin, en Torbjörn Törnqvist. Dan nog het weer. Er is een afwisseling van zon- en wolkenvelden. Uit het zuidwesten waait een matige wind. De temperatuur blijft rond de 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Beleef de ultieme musical hit Petticoat. Petticoat, Petticoat, roze, lila, geel. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. De Amerikaanse autoriteiten hebben de 38-jarige Greg Lou gearresteerd. Hij wordt ervan beschuldigd computerservers ter waarde van meer dan $300 miljoen... via valse documenten en derde landen naar China te hebben gesmokkeld. Bij een veroordeling wacht hem maximaal 50 jaar cel. Een record aantal Jemenieten in regeringsgebied kan dit jaar niet genoeg eten, meldt het Wereldvoedselprogramma. Bijna driekwart van de huishoudens slaat maaltijden over. Ongeveer 2,2 miljoen kinderen jonger dan 5 jaar zijn acuut ondervoed. Het geweld tussen Saoedi-Arabië en de Houthis belemmert de toegang tot hulp. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, Rabin Baldessing, noemt koning Willem-Alexander een voorbeeld voor andere koningshuizen. Volgens Baldessing laat de koning zien hoe Nederland het koloniale verleden kan erkennen. Hij zegt dat bewustwording daarover al vroeg in het onderwijs moet beginnen. Het olie- en grondstoffenhandelshuis Gunvor gaat verder als Centalion en verhuist het hoofdkantoor van Cyprus naar Singapore. De naamsverandering volgt op kritiek op vermeende banden met het Kremlin. Gunvor werd opgericht door Gennady Timchenko, een goede vriend van Vladimir Poetin, en Torbjörn Törnqvist. Dan nog het weer. De temperatuur ligt nu op 21 graden en daalt naar ongeveer 18 graden. Het blijft overwegend bewolkt. De matige wind komt uit het zuid-zuidwesten. Voor de rest van de periode worden geen grote veranderingen verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Erwin van der Brie. Net 5 uur geweest en ik ga het u zeggen. Ja, ja.

Zo is het met zo'n rock and roll op vrijdagmiddag. De Golden Earring was dat hier. En back home. Hallo, welkom in je weekend. De Vrijmibo is begonnen. Wij gaan het vieren het eerste weekend van oktober. Met een lekkere plaat uit de jaren 70. Het is Billy Ocean. And love really hits without you.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. De Amerikaanse autoriteiten hebben de 38-jarige Greg Liu gearresteerd. Hij wordt ervan beschuldigd computerservers ter waarde van meer dan $300 miljoen... via valse documenten en derde landen naar China te hebben gesmokkeld. Bij een veroordeling wacht hem maximaal 50 jaar cel. Een record aantal Jemenieten in regeringsgebied kan dit jaar niet genoeg eten, meldt het Wereldvoedselprogramma. Bijna driekwart van de huishoudens slaat maaltijden over. Ongeveer 2,2 miljoen kinderen jonger dan 5 jaar zijn acuut ondervoed. Het geweld tussen Saoedi-Arabië en de Houthis belemmert de toegang tot hulp. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, Rabin Baldessing, noemt koning Willem-Alexander een voorbeeld voor andere koningshuizen. Volgens Baldessing laat de koning zien hoe Nederland het koloniale verleden kan erkennen. Hij zegt dat bewustwording daarover al vroeg in het onderwijs moet beginnen. Het olie- en grondstoffenhandelshuis Gunvor gaat verder als Centalion en verhuist het hoofdkantoor van Cyprus naar Singapore. De naamsverandering volgt op kritiek op vermeende banden met het Kremlin. Gunvor werd opgericht door Gennady Timchenko, een goede vriend van Vladimir Poetin, en Torbjörn Törnqvist. Dan nog het weer. De temperatuur ligt nu op 21 graden en daalt naar ongeveer 18 graden. Het blijft overwegend bewolkt. De matige wind komt uit het zuid-zuidwesten. Voor de rest van de periode worden geen grote veranderingen verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Zo is het, we zijn op zoek naar absolute harmonie. En die vind je hier ook 24-7 bij Feel Good 60s en 70s. Ray Conniff had heel veel instrumentale muziek, maar er waren ook songs bij waar inderdaad ook vocalisten in zaten. En dit was misschien wel de bekendste daarvan. Harmony van Ray Conniff hier op de vrijdag van Feel Good 60s en 70s. Ja man, het loopt tegen 6 alweer. Het eerste weekend van oktober is begonnen. En wij vieren dat met lekkere disco aan het eind van de jaren 70. The Whispers, ja. Yeah.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Jasper Marquies met het nieuws op Feel Good Radio. Israël verplicht 8 Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah op de westelijke Jordaan-oever hun diplomatieke papieren in te leveren. Volgens minister Tom Berendsen krijgen ze 7 dagen. Daarna vervallen hun privileges en immuniteiten. Nederland noemt de maatregel onnodig en overlegt met Israël over bescherming en toekomst. De gouverneur van New York, Kathy Hochul, wil de wet aanscherpen na een vermeende groepsverkrachting aan Cornell University. Een vrouw zou urenlang zijn misbruikt door mannen nadat ze alcohol en drugs had gebruikt. De politie kreeg een melding, maar de mannen zijn niet vervolgd. Hoogleraren spreken van een maas in de wet. Bij speciale inzamelpunten van de overheid is in de afgelopen week iets meer dan 1600 kilo vuurwerk ingeleverd. Sinds begin september is bijna 6 ton opgehaald. De campagne loopt nog een week in Alkmaar, Groningen, Leeuwarden, Heerenveen, Zoetermeer en Hoorn. Daarna stopt de inzameling. De G7-landen stellen de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodvoorraden beschikbaar. Het Internationaal Energieagentschap coördineert de vrijgave die de hoge dieselprijs moet drukken. Volgens president Emmanuel Macron is een exportverbod van de baan. President Trump had Frankrijk en Duitsland daarmee bedreigd. Dan nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt nu rond 20 graden en daalt later naar ongeveer 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Er staat zo'n 60 kilometer file in de regio. Er is een ongeluk gebeurd op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Zoetewoude-Rijndijk. De rechterrijstrook is daar dicht en de vertraging ruim een half uur. Nu ook een ongeluk de andere kant op, van Rotterdam naar Amsterdam bij Leidschendam. Daar is nu ook de rechterrijstrook dicht. De vertraging is tot nu toe zo'n 5 minuten, maar die zal snel meer worden. Verder staan er wat korte files en op de A20 heb je wat meer vertraging van Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven. Ongeveer 10 minuten extra reistijd daar. Op de N223 van Hoek van Holland naar Delft tussen de Lier en de aansluiting met de A4 is de vertraging ook ongeveer 10 minuten.
4: Erwin van der Broek. Net 6 uur geweest, daar vieren nog een uurtje feest. Net onze catering in.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden. De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. Israël verplicht 8 Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah op de westelijke Jordaan-oever hun diplomatieke papieren in te leveren. Volgens minister Tom Berendsen krijgen ze 7 dagen. Daarna vervallen hun privileges en immuniteiten. Nederland noemt de maatregel onnodig en overlegt met Israël over bescherming en toekomst. De gouverneur van New York, Kathy Hochul, wil de wet aanscherpen na een vermeende groepsverkrachting aan Cornell University. Een vrouw zou urenlang zijn misbruikt door mannen nadat ze alcohol en drugs had gebruikt. De politie kreeg een melding, maar de mannen zijn niet vervolgd. Hoogleraren spreken van een maas in de wet. Bij speciale inzamelpunten van de overheid is in de afgelopen week iets meer dan 1600 kilo vuurwerk ingeleverd. Sinds begin september is bijna 6 ton opgehaald. De campagne loopt nog een week in Alkmaar, Groningen, Leeuwarden, Heerenveen, Zoetermeer en Hoorn. Daarna stopt de inzameling. De G7-landen stellen de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodvoorraden beschikbaar. Het Internationaal Energieagentschap coördineert de vrijgave die de hoge dieselprijs moet drukken. Volgens president Emmanuel Macron is een exportverbod van de baan. President Trump had Frankrijk en Duitsland daarmee bedreigd. Dan nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt nu rond 20 graden en daalt later naar ongeveer 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Voor vandaag dank aan de catering. Wij gaan lekker weekend vieren. Maandag, dan ben ik er weer. Na de ochtendshow van Joey met meer moois uit de jaren 60 en 70. En ik heb deze nog voor je voor 7 uur. De Four Tops en Reach Out Alweer. Wat je ook gaat doen, maak er een lekker weekend van. Hè. Nou,

0: Beleef de ultieme musical hit Petticoat. Petticoat, Petticoat, roze, lila, gele. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. Israël verplicht 8 Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah op de westelijke Jordaan-oever hun diplomatieke papieren in te leveren. Volgens minister Tom Berendsen krijgen ze 7 dagen. Daarna vervallen hun privileges en immuniteiten. Nederland noemt de maatregel onnodig en overlegt met Israël over bescherming en toekomst. De gouverneur van New York, Kathy Hochul, wil de wet aanscherpen na een vermeende groepsverkrachting aan Cornell University. Een vrouw zou urenlang zijn misbruikt door mannen nadat ze alcohol en drugs had gebruikt. De politie kreeg een melding, maar de mannen zijn niet vervolgd. Hoogleraren spreken van een maas in de wet. Bij speciale inzamelpunten van de overheid is in de afgelopen week iets meer dan 1600 kilo vuurwerk ingeleverd. Sinds begin september is bijna 6 ton opgehaald. De campagne loopt nog een week in Alkmaar, Groningen, Leeuwarden, Heerenveen, Zoetermeer en Hoorn. Daarna stopt de inzameling. De G7-landen stellen de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodvoorraden beschikbaar. Het Internationaal Energieagentschap coördineert de vrijgave die de hoge dieselprijs moet drukken. Volgens president Emmanuel Macron is een exportverbod van de baan. President Trump had Frankrijk en Duitsland daarmee bedreigd. Dan nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt nu rond 20 graden en daalt later naar ongeveer 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

stukje van de wereld ben. Dat ik de meisjes van de zeisjes en de merels ken. En dat ik mee mag doen met al wat leeft. En mee mag ademen met al wat adem heeft. Ik ben zo blij dat er in mij altijd narcissen zijn. En dat er vruchten, vlinders, steunen, vogels, vissen zijn. En

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Amerikaanse ambassade in Brazilië heeft de consulaire diensten opgeschort vanwege veiligheidszorgen. De Australische ambassade is door een niet nader genoemde dreiging helemaal gesloten. Het is onduidelijk of de maatregelen verband houden met de presidentsverkiezingen, waarvan komende zondag de eerste ronde wordt gehouden. De AEX-index is vrijdag 1,3% hoger gesloten op 1116,71 punten. Chipbedrijven deden het goed. Bessie steeg 7%, ASMI 5,5% en ASML 3,5%. De stijging kwam mede door een hogere koers van Nvidia in New York. Beleggers letten ook op tegenvallende banengroei in de Verenigde Staten. Israël verplicht 8 Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah, op de westelijke Jordaan-oever, hun diplomatieke papieren in te leveren. Volgens minister Tom Berendsen krijgen ze 7 dagen. Daarna vervallen hun privileges en immuniteiten. Nederland noemt de maatregel onnodig en overlegt met Israël over bescherming en toekomst. Gouverneur van New York, Kathy Hochul, wil de wet aanscherpen na een vermeende groepsverkrachting aan Cornell University. Een vrouw zou urenlang zijn misbruikt door mannen nadat ze alcohol en drugs had gebruikt. De politie kreeg een melding, maar de mannen zijn niet vervolgd. Hoogleraren spreken van een maas in de wet. Nu nog het weer. Vanavond blijft de zon op veel plekken overheersen. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur daalt geleidelijk van 19 naar ongeveer 15 graden. Grote veranderingen worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Başlamaya kutlu.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Amerikaanse ambassade in Brazilië heeft de consulaire diensten opgeschort vanwege veiligheidszorgen. De Australische ambassade is door een niet nader genoemde dreiging helemaal gesloten. Het is onduidelijk of de maatregelen verband houden met de presidentsverkiezingen, waarvan komende zondag de eerste ronde wordt gehouden. De AEX-index is vrijdag 1,3% hoger gesloten op 1116,71 punten. Chipbedrijven deden het goed. Bessie steeg 7%, ASMI 5,5% en ASML 3,5%. De stijging kwam mede door een hogere koers van Nvidia in New York. Beleggers letten ook op tegenvallende banengroei in de Verenigde Staten. Israël verplicht 8 Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah op de westelijke Jordaan-oever hun diplomatieke papieren in te leveren. Volgens minister Tom Berendsen krijgen ze 7 dagen. Daarna vervallen hun privileges en immuniteiten. Nederland noemt de maatregel onnodig en overlegt met Israël over bescherming en toekomst. Gouverneur van New York, Kathy Hochul, wil de wet aanscherpen na een vermeende groepsverkrachting aan Cornell University. Een vrouw zou urenlang zijn misbruikt door mannen nadat ze alcohol en drugs had gebruikt. De politie kreeg een melding, maar de mannen zijn niet vervolgd. Hoogleraren spreken van een maas in de wet. Nu nog het weer. Op dit moment is het 18 graden, met lichte bewolking en een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur daalt geleidelijk naar ongeveer 15 graden. In de komende uren verandert er verder weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Amerikaanse ambassade in Brazilië heeft de consulaire diensten opgeschort vanwege veiligheidszorgen. De Australische ambassade is door een niet nader genoemde dreiging helemaal gesloten. Het is onduidelijk of de maatregelen verband houden met de presidentsverkiezingen, waarvan komende zondag de eerste ronde wordt gehouden. De AEX-index is vrijdag 1,3% hoger gesloten op 1116,71 punten. Chipbedrijven deden het goed. Bessie steeg 7%, ASMI 5,5% en ASML 3,5%. De stijging kwam mede door een hogere koers van Nvidia in New York. Beleggers letten ook op tegenvallende banengroei in de Verenigde Staten. Israël verplicht 8 Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah op de westelijke Jordaan-oever hun diplomatieke papieren in te leveren. Volgens minister Tom Berendsen krijgen ze 7 dagen. Daarna vervallen hun privileges en immuniteiten. Nederland noemt de maatregel onnodig en overlegt met Israël over bescherming en toekomst. Gouverneur van New York, Kathy Hochul, wil de wet aanscherpen na een vermeende groepsverkrachting aan Cornell University. Een vrouw zou urenlang zijn misbruikt door mannen nadat ze alcohol en drugs had gebruikt. De politie kreeg een melding, maar de mannen zijn niet vervolgd. Hoogleraren spreken van een maas in de wet. Nu nog het weer. Op dit moment is het 18 graden, met lichte bewolking en een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur daalt geleidelijk naar ongeveer 15 graden. In de komende uren verandert er verder weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Argentinië wil paspoorten aanbieden aan buitenlandse investeerders. Wie minstens $350.000 overmaakt aan de staatskas, kan het staatsburgerschap krijgen. Partners en kinderen kunnen tegen betaling ook een paspoort krijgen. De regering onderzoekt het geld om witwassen te voorkomen. De Italiaanse minister Giorgetti wil duidelijkheid over de toekomst van ECB-president Christine Lagarde. Haar termijn loopt af in oktober volgend jaar. Maar er is speculatie over een eerder vertrek. Lagarde zei dat ze in 2027 vertrekt, maar liet open of dat aan het einde van haar termijn is. Klaas Knot wordt genoemd als mogelijke opvolger. Google heeft de prijs van de Pixel 10a met $100 verhoogd tot $599. Samsung verhoogde donderdag de prijzen van meerdere telefoons ook met $100. De prijsstijgingen komen door een tekort aan geheugenchips door de groei van datacenters voor kunstmatige intelligentie. De Organisatie van Amerikaanse Staten eist dat Nicaragua eerlijke verkiezingen mogelijk maakt en politieke gevangenen vrijlaat. De landen dreigen met maatregelen als president Daniel Ortega de uitsluiting van oppositiepartijen niet terugdraait. De resolutie is aangenomen tijdens de eerste bijeenkomst van buitenlandministers in 7 jaar. Nu nog het weer. Het is op dit moment 17 graden, met lichte bewolking en een matige wind uit het oost-zuidoosten. Later wordt het wat kouder en daalt de temperatuur naar ongeveer 15 graden. De lichte bewolking en matige wind blijven aanwezig. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Argentinië wil paspoorten aanbieden aan buitenlandse investeerders. Wie minstens $350.000 overmaakt aan de staatskas, kan het staatsburgerschap krijgen. Partners en kinderen kunnen tegen betaling ook een paspoort krijgen. De regering onderzoekt het geld om witwassen te voorkomen. De Italiaanse minister Giorgetti wil duidelijkheid over de toekomst van ECB-president Christine Lagarde. Haar termijn loopt af in oktober volgend jaar, maar er is speculatie over een eerder vertrek. Lagarde zei dat ze in 2027 vertrekt, maar liet open of dat aan het einde van haar termijn is. Klaas Knot wordt genoemd als mogelijke opvolger. Google heeft de prijs van de Pixel 10a met $100 verhoogd tot $599. Samsung verhoogde donderdag de prijzen van meerdere telefoons ook met $100. De prijsstijgingen komen door een tekort aan geheugenchips door de groei van datacenters voor kunstmatige intelligentie. De Organisatie van Amerikaanse Staten eist dat Nicaragua eerlijke verkiezingen mogelijk maakt en politieke gevangenen vrijlaat. De landen dreigen met maatregelen als president Daniel Ortega de uitsluiting van oppositiepartijen niet terugdraait. De resolutie is aangenomen tijdens de eerste bijeenkomst van buitenlandministers in 7 jaar. Nu nog het weer. Het is op dit moment 17 graden, met lichte bewolking en een matige wind uit het oost-zuidoosten. Later wordt het wat kouder en daalt de temperatuur naar ongeveer 15 graden. De lichte bewolking en matige wind blijven aanwezig. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Argentinië wil paspoorten aanbieden aan buitenlandse investeerders. Wie minstens $350.000 overmaakt aan de staatskas, kan het staatsburgerschap krijgen. Partners en kinderen kunnen tegen betaling ook een paspoort krijgen. De regering onderzoekt het geld om witwassen te voorkomen. De Italiaanse minister Giorgetti wil duidelijkheid over de toekomst van ECB-president Christine Lagarde. Haar termijn loopt af in oktober volgend jaar, maar er is speculatie over een eerder vertrek. Lagarde zei dat ze in 2027 vertrekt, maar liet open of dat aan het einde van haar termijn is. Klaas Knot wordt genoemd als mogelijke opvolger. Google heeft de prijs van de Pixel 10a met $100 verhoogd tot $599. Samsung verhoogde donderdag de prijzen van meerdere telefoons ook met $100. De prijsstijgingen komen door een tekort aan geheugenchips door de groei van datacenters voor kunstmatige intelligentie. De Organisatie van Amerikaanse Staten eist dat Nicaragua eerlijke verkiezingen mogelijk maakt en politieke gevangenen vrijlaat. De landen dreigen met maatregelen als president Daniel Ortega de uitsluiting van oppositiepartijen niet terugdraait. De resolutie is aangenomen tijdens de eerste bijeenkomst van buitenlandministers in 7 jaar. Nu nog het weer. De temperatuur ligt nu rond 15 graden en blijft schommelen rond 14 graden. Er is lichte bewolking. De wind waait zwak uit het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Feel Good, 60s and 70s.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten geen exportverbod op diesel invoeren. Hij zegt dat een eerder genoemd verbod nooit echt op tafel heeft gelegen. De landen van de G7 stellen de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodvoorraden beschikbaar. Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren. De film won 6 prijzen, waaronder die voor beste film, beste regie en beste scenario. Dat werd vrijdag bekend tijdens de slotavond van het Nederlands Filmfestival in Utrecht. Joe Speedboat won 1 kalf, voor Daan Buringa als beste hoofdrol. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag hoger gesloten na een zwakker dan verwacht banenrapport uit de Verenigde Staten. De technologiebeurs Nasdaq won 1,2%, de Dow Jones-index 0,5% en de S&P 500 0,17%. Tesla steeg bijna 5% en SpaceX ruim 7%. Christa Pike is na een mislukte executie nog altijd buiten bewustzijn. Volgens haar advocaten ligt ze geïntubeerd aan een beademingsmachine. Artsen proberen haar leven te redden. Pike overleefde 2 injecties met pentobarbital en werd naar het ziekenhuis gebracht. Bij aankomst waren haar armen gezwollen en bedekt met brandwonden en blaren. Nu nog het weer. Er is lichte bewolking en een matige zuidoostenwind. De temperatuur ligt nu op 14 graden en verandert de komende tijd nauwelijks. Het blijft ongeveer 13 graden. Veel verandering in het weerbeeld wordt niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten geen exportverbod op diesel invoeren. Hij zegt dat een eerder genoemd verbod nooit echt op tafel heeft gelegen. De landen van de G7 stellen de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodvoorraden beschikbaar. Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren. De film won 6 prijzen, waaronder die voor beste film, beste regie en beste scenario. Dat werd vrijdag bekend tijdens de slotavond van het Nederlands Filmfestival in Utrecht. Joe Speedboat won 1 kalf, voor Daan Buringa als beste hoofdrol. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag hoger gesloten na een zwakker dan verwacht banenrapport uit de Verenigde Staten. De technologiebeurs Nasdaq won 1,2%, de Dow Jones-index 0,5% en de S&P 500 0,17%. Tesla steeg bijna 5% en SpaceX ruim 7%. Christa Pike is na een mislukte executie nog altijd buiten bewustzijn. Volgens haar advocaten ligt ze geïntubeerd aan een beademingsmachine. Artsen proberen haar leven te redden. Pike overleefde 2 injecties met pentobarbital en werd naar het ziekenhuis gebracht. Bij aankomst waren haar armen gezwollen en bedekt met brandwonden en blaren. Nu nog het weer. Er is lichte bewolking en een matige zuidoostenwind. De temperatuur ligt nu op 14 graden en verandert de komende tijd nauwelijks. Het blijft ongeveer 13 graden. Veel verandering in het weerbeeld wordt niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.